0: Speel elke dinsdag en vrijdag mee met EuroMillions. Online of in je winkel.
1: Clara Continuo, live.